lewe dat hy in Bethlehem van 'n jonkvrou wou gebore word, en daar passeer dan ook, kraakse staat. Wat jyf dat in deze welt wat sig nie endert, wo einer sig ärmer op verlote kon. Onze families verander sig, onze arbeid, onze gezondheid. Dat lewe is bloos ein verandernis, nur dat onder nie so. Harsjem over Jesaja dat beschrift. Dat gras verdreest, en die bloem verwaakt, ober ons God sien woord, blijft ärmer stone. Wat die Bibel sagt, überrascht en arrecht, wordt ärmer ever einbliewe. Wat die sagt, goud oder schlacht is voor ons tjerpe, en voor ons verstand, en onze zeil, blijft ärmer hetzelfde. Die mening van mensen, doen wechselen in zich andere. Ons falsch oder onze leider sei einmal dit is arrecht, en dan een tijd lang later denken ze anders. Wie als Mennonite leisje bij dat oude te blijven. En dat was de oude, wat niemals andere woord als de Bibel. De Bibel zegt ons dat God is een God van ordning. Is dat niet kracht wo ons nu is en ons hoort en ons leven, wo we ons immer en sicher veilen kennen? En wat wist ons diesen sicheren Weg im Leben? De Psalmist sagt, dein Wort is eine Lamp mit den Weg zu wiesen und ein Licht mit den Stich zu bedachen. Wie alle Brücke in Weg wiesen im Leben. Weißt du nu, warum ich immer prauf, die mit der Bibel bekannt zu machen, dann weit ich neb, dass du die Wahrheit hier wurscht. Nu wollen wir noch zu beten. Lieve haar, doe mijn vriend en alles wat zij deed, leidde en vieren. Ik bid dat zij dien woord immer als een waschwieser brukken wordt. En Jezus zijn in noemen. Amen.

0: Is dat niet erstaanlijk wat God door vele mensen de Bijbel leidt schrijven? Wat dan luidt andere mensen de goof gof die zij er niet te even zaten?
1: Van God zich zoveel meer gemerkt heeft, dan is mij dat boek, de Bijbel, nog meer weet. Dan wil ik toch weten wat hij te mij te zeggen heeft. Dat moet toch zeer wichtig zijn.

0: lehrenhaft von, wo Gott sin Reich wird kommen lassen über die Menschen, wo doch zu dieser Zeit nicht acht geben auf seine Einladung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig segnen zu jeder Person, die du angeschaut hast, nur das Programm. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von dort weiter, nur das achte Kapitel in dem Prophet Amos in Burg. Am Anfang von diesem Kapitel habe ich gesehen, dass Gott hat Amos in Korf von Sommerfrucht gewesen. Das wie ein Bild, das von dort Israel tschänig redete. Sommerfrucht wird nicht sehr lang frisch bleiben in die Sommerheit, dort wird schwind verdorben. Gott hat gesagt, dass er wird nicht länger zurückholen mit dort Urteil, das er ab anbringen wird. Gott sein Wort macht das sehr klar, dass Gott dort Urteil ab die Welt bringen wird, zoals hij dat bestemd heeft, en tot de tijd dat hij bestemd heeft. De Heer Jezus reed ook van dat oordeel dat in dat eind komen wordt. Hij vertelde een geschicht van een vormer die je treed gezegd had. En dan zei hij dit in Matthäus 13, 27 bij 30. Dan kwam de huismeester zijn schloven en zei tot hem, Heer, deedst u niet goed het zoot zeien in die vlek? Wat komt dat ankruid dan her? En hij zei toe aan, een vriend heeft dat gedaan. Dan zei de zine schlover toe aan, wist u haar, dat wie dat ruidzamelen zullen? Maar hij zei, nee, dat je niet bij de toopzamelen den goede weid ook uitratten. Laat dat bij de toopwasser wat hem eist. En dan, wanneer wie eiste, waar ik de draaschers zei, zamelt eerst dat ankruid, bengt dat toop en gorven, en verbrennt dort, aber sammelt den Weid en min Spicker anen. Dat Sommerfrucht is een Bild van een Mensch zijn Goats. Dat Goats dat wie mochte even deel brengen, kennen nicht ver Gott stonen, dat kon nicht ver die Radung ingetuscht worden. Wie moeten een Gerechtigkeit haben, dat Gott annehmen kon. Dat ja wie nicht in ons selbst vor dich brengen. Gott haft aber gesagt, dat wie keine Sine Gerechtigkeit habe, durch den Glauben an dem Herr Jesus Christus. Nu dat achte Kapitel der zevende Vers. De Herr Gott haft bij de Pracht van Jakob geschworen, wirklich, ik war den ere Wolke ab Emma, nicht verjete. Er sind twee Sachen, die in des Vers wichtig sind. De Pracht van Jakob en ik war den ere Wolke ab Emma, nicht verjete. Wat is de pracht van Jakob? Na God houdt de Israël-nation, oder Jakob, dat heet alle 12 stammen, erwählt dat ze andere nationen dem ene God im Himmel bekannt maken zullen, dat ze God zijn woord bewaren zullen, en dat derich aan de Rade en Messias in de welt ernend komen wird. De pracht van Jakob is de Heer Jesus Christus. Door is China hecher, als de Heer. God zegt hier dat hij krijgt zo doen wordt als hij gezegd heeft. Israël wordt zijn oordeel ervoren. God wist krijgt wat ze gedaan hadden. Wanneer ze wisten dat God zo'n gezegd had, dan zullen ze ook weten dat wil ze dat gezegd had, dat zijn woord ook vastgesteld werd. Mensen brukken niet twijfelen of God zo doen wordt als hij dat in de Bibel beschreven heeft. Alles wat gerecht wordt, wordt derg dem Herr Jesus gerecht worden. Hij is even alles gestald. De andere zaak is dat God wordt de woorden niet vergeten. Voor zonen die niet bekeerd zijn, kan dit een zeer ernstige zaak zijn. Een mens kan niet door zijn woorden zelig worden. Maar een mens zijn woorden wijzen wat van een mens hij is. Also, wann Gott die Worte nicht für jede Wort, dann wurde die bewiesen, was von einem Menschen er ist gewasst. Die Schrift sagt, dass ein Gott sein Gerechtsdach, was er Birke aufmache, und von was dort bin er ist, was er die Menschen rechte. So steht dort in Offenbarung, der 20. Kapitel, 12. Vers geschrieben. Und ich sagte, Todes, klein und groß, für den Thron stonen, een beker wordt opgemaakt, en nog een boek wordt opgemaakt, en dat is dat levensboek. En de doden worden gerecht naar ere werken, so osset en de Birke, geschreven wir. Gott wort gereicht rechte, ob zonne die nicht an dem Herr Jesus sein Lebensburg zu finden sind, worden ewiglich van dem Herr aufgeschneden zijn. Dit is ober ook een waarheid dat alle Christen vrede en troost brengen zal. Wie weten dat werken worden geen mens zelig maken. Ober een waarde geborene mens wordt en goede werken wandelen. Zond wordt de Heer niet vergeten. Galater 6, 9 zegt dit. En wel wie niet mogelijk worden Gods te doen, dan te reichte tijd waar wie arnte, wann wie niet abgeven. Alle Christen worden voor God staan en een rekening van ons leven geven. Wat wie gedaan ha? Wat wie voor dem Herr gedaan ha? Wordt beloond worden. 2 Korinther, het 5e kapitel, 9e en 10e vers, zei dit. Daarom zijn we bemerkt arm om je volle te zijn, of we hier toe zijn of bij arm toe zijn. Dan wie moeten alle voor Christus zijn rechterstuhl je op een boord worden, dat jeder dort kriegen kan wat hij en zijn karpen gedaan heeft, of dat nu goed of slecht is. Dit stemt met wat Johan in Openbaring 22, 12e vers zegt. Kijk, ik kom bood, dat heet de Heer Jezus, en mijn loon ha ik met mij met en iedereen doorn te geven als zijn werk is gewaast. De Heer Jezus wordt niet dat goed vergeten, dat du en ik voor hem gedaan ha. Wel wie dan aanhouden met Gods te doen? 1 Korinther 15, 58 zegt dit. Daarom, mijn liefste brede, stoot vast, onbeweegt, neemt immer toe in dem Herr zijn arbeid. Wilst je weten dat jene arbeid im Herr nicht verjeefs is? Dat is wunderbaar. Gods doen is voor een Christ zeer aangeneem. Nu amest het 8e kapitel, 8e betiende vers. Wordt niet dat land wegen dit schedere en alle die daar binnen wonen treurig zijn? Werkelijk dat land wordt zich zo opheven en opkwalen als de Nielfluss en dan waar dat raufkonen. En dat wordt zo zijn en jan dag, zegt de Heer God, dat ik word de zon raufkonen maken wanneer dat middag is en word de eer dieste maken wanneer dat nog gans dag is. Dan word ik jullie vast door te treurigheid draaien en al jullie leden toe een gejammer maken, en ik wil zaakzeg op alle linten brengen, en een cola kap op alle tap brengen. En ik wil dat zo maken als een gejammer van een eentje zien, en dat eng daarvan wordt zo als een beter dag zijn. In je Bijbel leren, leven dat deze vers van een grote eerdbebe reden. Dat kan wel eens zo zijn, ober dat heeft meestens met God zijn oordeel te doen. Als Amos dit zeed en dit doelschrijven deed, had God hem zijn dat hij de Assyrien armee brukken word de vernichting van Samaria voor zich te brengen. Dat land waar deze steden waren is nu ook nog verdorven. Daar zijn ook veel steden en dat land nu, waar daar vruchtbeem zijn en waar je terecht geëist wordt. Dat land is met dat ganse Israël volk verbonden. Er zijn veel Juden die in deze tijd in dat land wonen, maar de meeste zijn niet mangtig levende mensen. God zijn woord zegt ons dat er een zeer zware tijd op dat land komen wordt verdem dat dat land vruchtbaar wordt zijn en veel Juden terugkomen worden. En jan dag wordt dat op middagdienste zijn en daar wordt veel trouble zijn in dat land. Dat is vergesteld als de triepsel. De Juden worden in dat laatste helft van de triepsel betterlijk vervolgd worden, zoals ook alle anderen die zich tegen de Antichrist stalen worden. Dit is ons in Openbaring beschreven, zoals ook in andere schriften. Dit is wat de Heer Jezus van dit in Matthäus 24, 20 bij 22 te zeggen heeft. Ober bid dat jene vlucht niet in winter of om zomer komt, dan daar wordt grote triepsel zijn, zond als nog niet als je was van aanvang welt, wat nu en wordt ook niemals verder, passeren. En wanneer die daar niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden. Ober die daar wordt een charter gemaakt worden, om de uitgeweelde erholven. also ein Port von dieser Farge, rede von der Vernichtung, dort ab Samaria und dort Israel Zinichrik benna 70 Jahre kommen wird. Aber dort redet auch von Sünd, wird nun nach einer Zukunft kommen wird. Aber Amos und die anderen Propheten reden auch von einem sehr wunderschönen Tag, der nach vor dort keiner anlangt und das ganze Volk Israel kommen wird. Aber dort wird bloß dann appeiert kommen, wann der Herr Jesus als König, der Messias, der Herr über alles, in seiner Pracht und seiner Herrlichkeit kommen wird. Dann wird alles, was falsch und schlecht und gottlos ist, rückgeriemt worden. Der Herr Jesus wird in Heiligkeit und Gerechtigkeit regieren. Wann Amos und die anderen Propheten von Jan Dach reden, dann haben sie dem Herr Gott sein Dach im Sinn. Von dort haben wir noch den Dach von Gott seine Gnade, oder der Radungsdach. Das ist die Zeit, in der Gott nicht mit der Israel-Nation und besonders arbeitet. Die Radung durch den Glauben ist für alle Menschen gegeben, auf die Juden oder Griechen oder Heiden oder irgendwas anderes sind. Dadurch ruft Gott Menschen nur sich selbst durch das Evangelium. Söhne, die an dem Herr Jesus leben, wurden an dem Herr seine Gemeinde, sein Lief, seine Brut angenommen. Wann die Zeit gekommen ist, dann wird der Herr Jesus eine Luft für seine Brut, seine Gemeinde kommen. Halleluja. Die Dode an Christus, so als auch die Lebende zu der Zeit, wurden nachgegriffen worden und wurden dem Herr Jesus eine Luft trafen. Er wird uns alle nur seinen Himmel nehmen. Dann wird die Triebsel in Ende gebracht worden, hier auf Erde, und dort wird dem Herr sein Dach anfangen. Als Gott die Erde und alles erschaffen hat, wird in jeder Tag als Abend und Morgen genannt. Wie sei es zum Morgen und Abend als ein Tag? Dort wisst uns, dass Gott von Düsternis nur Licht schaffen hat. So wird es auch in dem Herr sein Tag sein. Dort fängt mit der Triebsel an, aber jetzt nur dort 1000 Jahre Zinichrik, dort der Herr in den bringen wird. Dort ist auch, wo dort mit der Radung ist. Die Sünd bringt uns in die Düsternis hinein, aber die Radung bringt uns in das Licht hinein. Die Sünd bringt den Tod, aber die Radung durch dem Herr Jesus bringt das ewige Leben hinein. Der Herr sieht, dass er wird die Fastdag nur Traurigkeit drehen, dort wir nicht so, als Gott dort am Anfang eingestellt hat. Die Fastdag sollen Tag sein, wo die Menschen sich an dem Herr in seine Weg freien sollen. Aber in Amos seine Zeit hatte sie den Fastdach veracht. Die Menschen dehnen die falsche Jette und doch wollen sie mit ihrer Fastdach anholen. Durch die Dach sollen sie Gott ehren. Aber in ihrer Horte werden sie weit weggegangen von Gott und hatte sich zu oft Gottes Dienst hingegeben. Dort ist, woran Gott die Fastdach nur Traurigkeit drehen wird. Gott schickt einen Mensch sein Hort innen, ein Mensch kann von Bütte sehr fromm sein, aber in sein Hort kann er dem Herr verachten. Der Herr wird ein Mensch da nur rechten, was er in sein Hort sieht. Mein Freund, wo ist dort in dein Hort nu kriegt? Dass der Herr Jesus in dein Hort regiere? Der Herr Jesus lädt uns von der Düsternis im Licht innen, von Traurigkeit nur die Freude, von Anruh nur die Freude. Vom Tod zum Leben, von der Sünde nur der Radung, von dieser Erde zum Himmel. Sünd kann ein Mensch bloß erfahren, wann er dem Herr Jesus aus seinem Heiland angenommen hat. Und ich frage die Wade, hast du dort getan? Wann nicht, dann komm im Gebet nur dem Herr und lud dem Herr Jesus aus deinem Heiland und dein Leben an ein Wort. Die dienen sind vergeben und geben die ewige Leben.

Hans en Oberon, dat weer een goede vriend. Wij weer hem ganse dag teup. Er ma zit, je fang ons gewoon aan te leken. Bloos niet van uitzonen. Wens Oberon, dat weer een kleine ditte. En Hans, dat weer een lange dana. Uitzonen deuten zijn verschieden. Aber ze, ik je red weer overrein. Ook er benemen dat we alles zo overrein, zo leken ze zich werkelijk al zo. Nu speelde ze ook waar de tuip buiten. En vertelde zich, wie ze van door zo oomens waar de tuip voor te zinnen stond. Dan roept Oberon, Hans, hast du gehoord wie voor met mama's en papa's tuip aan de zin en een wild? Werkelijk? Ja, mijn mama heeft mij dat roots verteld. Ah, dat wordt schoon gonne, wat wel wie doe. Du, an de maze die wolle Brammelbeeren plätten. O ja, daar vrede de jongen zich nu. En wild, daar werd Emma lastig. Wenn mama en papa Brammelbeeren sammelde, dan funke zij de alles harte uit.

Dit wie dat vandagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Hierin kost du ook vriend te met hier en lode. Dan, bat im nächsten Mol, diene Irene.

0: feit, veel van die wat nu ons hartje, kunnen durch omstand en ihr leven, wat zij er trurig oder schwor zijn. Want wie geloven wat God ons en zijn woord te zeggen heeft, dan kan wie näher weiter dat hij met ons is en de dunkelste stund. Ik val mij gedwongen voor die te beren, wenn du irgend ne schwore los te drehen hast. Lieve himmlische Fura, ik bid voor onze vriend van deel, wat bedreigd zijn, wat schwore te lieden hebben. Ik bid dat die schwore nu die komen en bij die den maut in die kraft vingen, wat ze brukken. Ik dank die besonders voor onze vriend, wat nu ons hartje. En Jezus die nomen. Amen.
1: Mijn laatste gedanke is dit. Du bist nicht allein in dien Liede. Gott sorgt für die. Hij heeft zijn Sehen Jezus geschickt. Dei versteht die, wie's dort sagt so in Jesaja 53, Vers 3. Hij heeft veel geleden en is krank gewast. Keiner heeft jemals so veel geleden als hij. Nicht bloß körperlich, aber wie's, so's wie lese, wie am Nürstreckende. En doch deut hij zine hang om Kriets uitstrake en starf, om ons te wiese, wo veel hij ons rekne deut. Dort wie dat graadste geschenk van leif, wat hij ons geven kon. Mien vriend, du kost van der wele, als du was bloß om dien liede denke, oder als du was om Jezus glijven, dat die halpe en heile kan.